Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel on voor de nijste video's uit die regio.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jette noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens het optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: I'm like getting ready.
1: Ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die tien hebt verwarmd. Justine Celebration. Else tredde sneu van de mannen om 12

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jette noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond, en ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil $5 miljard aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Egres Oor op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half uur.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl vindt alle dagen de laatste nieuwsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl. Ja.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is in Spannenburg Sport. Stijn, om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. En een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor het seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Dorold Megens met het NOS Journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
2: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
1: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
3: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
4: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
5: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
1: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

krijgen we ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
2: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
3: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
1: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daar vanaf te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
4: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
1: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
6: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
7: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

Voor Stowitten wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Protest liep uit de hand, relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
2: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media, ze hebben ook toegang tot NOS. En we horen ook echt van hen dat dit heel veel effect op hen heeft.
1: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
3: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
1: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease, al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
6: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemakkoppenjouwer helpt jou met de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemakkoppenjouwer zit hij ook goed.
7: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
8: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
7: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. Drie fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Drie weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer dan nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.

Ik heb een hele goede moment. Ja, Texas kater. Maar ik heb wat een groot probleem. Mijn computer is helemaal niet op waar. Dat is wel wat. Ik heb net meer de vestjes die ze hebben. Ze staan alle hier op alfabet en ik ken ze net met trommel gaan halen. En het stoppen en het heen en weg gaan, dat gaat alle hier wat moeilijk. Maar fijn, er is wel in ieder geval muziek en dat is dan natuurlijk wel mooi. Een beetje in de vloei. Dat was het eerste vestje en ik ken er net een intro voor krijgen. Het is toch alleen wel wat. Nou ja, doe maar. Maar fijn, het is hier warm en droog, dus doe maar. Het wordt al vast voor wat. Ik hoop dat we toch wel van mooie muziek niet te kennen. Een bissel in de vroeg dat we van de Zielertaler Hadeloempen en de Tutje Fluit is. En dat is een Grunninger groep. Die komen mij geen zorgen. Nou ja, doe maar.

Ja, als het goed is, dan stop het. Ja, dat doet er ik dan. Nou, het moet alleen even wennen. Het is alleen weer een hele pad. Maar fijn, het is de zomerzon. En dat weer een vestje van de makkers. En ik denk je misschien, hoe komt er dan nog bij? Want het is zo koud als rood. Nou, maar fijn, het is over een dikke maand. En dan het zijn al het heeste punt bereikt. En dan is het toch wel echt de zomerzon. Misschien is het wel zo dat nu het hoogtepunt van de scène de zomerrecht pas losbreekt natuurlijk. Nou, doe maar. We zullen zien wat we nou hebben, want het gaat op het riegeltje. Ik ken er verder niks aan doen. Het gaat door een plakje bij de molen. En nou ja, en dat de zin dan ik naar schijnt en de zomerzon, dan is het natuurlijk best aardig bij die molen.

Dat waren de Alpenzusjes. En ja, bij ons in Tirol. Ik meen trouwens dat de Alpenzusje dat het een Hollandse groep is. Nou, maar dan vind ik het mooi versje over het stadje Koefstein. Het eerste stadje als je het Duitsland van Tirol in rijden. Even zien, ik ga even naar een... ja, naar Fikke Leandros. Je mag Fikke Leandros misschien voor zien. Die zien die gisteren het hoe heet dat ik het festival het Europese Songfestival, doe maar, zeg met het maar even. Fikke Leandros, ik heb ook een festje van Fikke en dat je het ik min. Ja, nee, dat klopt net. Dat is even zien, waar staat dat eigenlijk voor? Ik ben er helemaal oud, want allereerst de verschillende dingen op het scherm. Maar dat is, ik denk ik, de cd dat het opstiert. Het versje wat ze zongt is Hey, Hey, You, Mackenzie.

Ja, Johan Grutelijk, ik kom even achterop, maar dit vertellen van de titels. Ja. Nou, dat die Qui Passo van de Texas Tornado's. En daarvoor de Harlinger Huisvrouwen, maar ons mooie stadje. En de muzikantenherz. En het instrumentaaltje van Veselka. En het van de zede superhit parade. Ik kwam al eerder achterna naar mijn scurio, maar La Paloma. Ik schrijf jouw naam, ziet er naar voren van Les Amis. We gaan trouwens gewoon verder met het volgende festje, want dat is van de Amigos en dat heet De Rode Rozen. Nou, de Rode Rozen, die binnen natuurlijk al hier nog maar mijn gang hoe de tapkast niet in succes. Nee, dat hebben ze net in Blommenwinkel, maar in ieder geval de Wolode Bali. Mooie rode rozen, maar ik heb ik bij je geweest en die hier gereden rozen kregen. En na 2 dagen hongen die er al heel zuterig bij. En dat is dan natuurlijk wel weer wat een teleurstelling. Nou fijn, dan moeten ze maar wachten op de volgende moederdag. Hier ben ze, de Amigos, bij hun rode rozen.

Ja, dat is natuurlijk wel wat snel. Je kent er ik niks van. Ik ken net meer Ferrari. Nee, want die Rede Rozen die zijn wel onjond. Die ben ja, selecteerd. Maar ja, die binnen net aan de beurt. Ik ken zich net meer verschoven. Dit is het muzikantenherz en instrumentatie van Vissel. Ik hier alleen omdat dat al wist is. Maar dat is helemaal net zo natuurlijk. Dat muzikantenherz dat draait nou. En ons mooie stadje komt erachteraan. En dan naar Cupenso. En dan pas de Rede Rozen.

Ja, dat schenk ik hier. Zijn zo schijn. Ja, we zijn even de rode rozen. Ze worden gebracht door de Amigos. En speciaal even voor de moederdag. Het wordt aan de letterkant, maar het is goed bedoeld. En dan gaan we verder. Dan ben ik in ieder geval die rare dikke lijn kwijt. Want ze krijgt dat is het taai zo. Maar ik ken die lijn ik net meer verhoren. Het wordt een behelpende boer van de morgen. Maar de muziek is misschien wel mooi. In ieder geval, dat hoop ik maar dat we het mooi vinden. Ik ga verder met de Groot Glockner-kapel. En die hebben een mooi festje, de Zangersgroes. Nou, er is een groet, een zang, een sjonggroet. Nou, Elsen hier natuurlijk.

John, die zonne er wacht in die bergen, net wie van Captain Cook. En de zonne schiet ik wel een beetje vreuriger in van zijn, want de rotonde die is, komt goed kleer. De werkzaamheden aan die rotonde die rennen voor op het schema en de fase zo eigenlijk pas de vrijdag de 15e mei zo er iepen gaan, maar de rotonde die gaat in de namiddag gaat er al iepen. Maandag op 18 mei dan zal de tweede fase Woffelstad gaan en daarbij zal de Wellebrege, dat is de brege die het vlak naast die rotonde leidt, aangepakt worden. Want de 21 mei zal de terug afsluiten wijzen tussen zon en 4 uur. Van toons 21 mei ontvreed 22 mei zal de dik in verband mei daarmee in de nacht sluiten worden. En vrijdagmiddag zullen wij weer hier besteld worden voor alle verkeer. Ik denk, tot die beurtje, maar dan gaat hij niet door de deur. En het volgende versje wat ik van me heb, dat is van de Laventaler. En dat is waarschijnlijk zijn beetje het laatste versje hier in de eerste uren. En die heeft de titel Schöne Stunden. Nou, ik hoop dat we deze keer mooie stunden hand hebben. Het is een instrumentatie. En een instrumentatie, dat is altijd mooi, want die kan ophoren wanneer je wil. Dan mis je dus geen tekst. Maar misschien krijgt hem in en dan komt de Ronnie er nog even achteraan. Nou, we wachten eens even nou. In ieder geval, na de uitbrecht gaan we verder met de 12 uur van de Frisianenmix.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Jeroen van Kamp met het NWS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortrijk en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, waar het landen in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de Straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.

Een schoolplak van de storm. Dat was bijzonder toch Ernst Langhout. En zijn Johan Keus zit er nog bij. Ja, een mooi duo. En daarvoor Send Me the Pillow. Dat I Dream On van Connie Francis. My Jim Reeves jongen is dat. Ik een mooi duootje dus. Dan denk ik even verder met de Kastenroute Spatsen. Ja, dat is het tweede festje, het eerste festje in de eerste oren wie ik van hen. Nu komen ze maar spring die ketten deiner einsamkeit.

Misschien is hij wel opvallen, maar juster wien er nou wat mensen die te renden hier uit de gemeente gaan. En dat wien natuurlijk de mensen die de Elfstedentocht renden wij dan dient hebben. Of de mensen die maar bezig zijn, ik denk net zoals ze in één keer hier langs erom besleed, dat we allemaal een sjouwer. En dat ze dan al naar lauwe tegen. Maar nou komen de sneun en dan in de Elfsteden Oldtimer Rally er al. En, ja, dat is weer heel wat anders. Dat zijn al je oude auto's van voor 1950. En onder meer komen ze uit Nederland, België, Denemarken, Engeland, Frankrijk en Duitsland. En de rally die begint op tongens 14 mei. Mooie feestje op het recreatiepark de Jerden vanaf 20 uur. Dat is dus om 8 uur die jongens de live muziek. Daar op het recreatiepark. De route die we er rijden op sneeuw, zegt je mooi, dat zie ik al zijn, ja. En de deelnemers die vertrekken, die gaan bestarten dus om 7 uur, de meisal, en 9 uur. Eet er ik nog, het is niet wat ingedeeld natuurlijk, want die jongens hoort in je langer te lange rijden, in je te file, dat ken ik net. Ze starten vanuit Sleet. En daarna gaat het tocht via Driels en Snits richting het noorden. En vanaf ongeveer 12 uur de middag, dan komen de Oldtimers weer om in Zuidwest-Friesland. De finish is natuurlijk ik weer in Sleet en wordt verwacht. Dus dan is het tussen 4 en 8 uur in het midden. Nou, dat wordt weer een heel gedoog alle jaren. Maar we gaan even verder met een versje van Tompel Glazer. Want ja, die zong Sweethearts. Ja, Sweethearts, dat is een prachtig mooi spul alle jaren. Or Strangers, Tompel Glazer. Jij er.

Ja, prachtig. Ja, geweldig mooi. Dat vind ik dat altijd van Rommy. Je weet hem maar de zigeunerin. Vragen de zigeunerin, schonter. En dan is het weer z'n vieren bij jou. Nou, komende sneeuw, op zegt je mooi. Dat evenement met de wol. Ja, dat is alleen een wol daar rond het tjerke. Het wolfeest deed alles in het, dan staat het in het teken van het verwerken en het het verwerken en bewerken van wol. Ja, de beziekers die kennen kennis maken met technieken als spin, breien, haken, filten en allerlei creatieve toepassingen van wol. De merk die richt op het verwerken van skeren, vachten, want uiteenrennende producten. Nou, dat is een breed begrip natuurlijk. En ja, wat net zo onbelangrijk is, de toegang is gratis. Ik hoop dat ze wat mooi water even daar rond het tjerke op een jouwer. Dan gaan we verder met een festje, en dat is van Nieuw Voor. Vrij als een vogel.

Ja, ja, het zit een mooi vers gewoon te komen. En dat ik je toe vreed de tredjende maai. Dat is toch, ja, dat is een bijzondere dag. Vreed de tredjende. Ja, en het is ja, het is een bijzonder programma. Janni, die had ik een paar versjes van onvregen. Maar Janni, spiet me, ik kan ze er net tussen krijgen. Nee, dat lukt van je meter in. Dan moet ik het hele programma eraf gooien en dan wordt het helemaal stil. Dat is ik net, ik ben al eigenlijk al lang blij. En dat die versjes al eens zo mooi achter me gewoon komen nog. Nog even over de feesten, want hemelsverdai, dat is het nou komende tongensje. Dat is dus morgen eigenlijk al. Dan werd er weer een festival houden in Park Heremastaten. Het evenement duurt van 12 tot 8 uur. Het is gratis toegankelijk. En het programma dat bestiert uit optredens van de bands Marit, Blackout en Volume. En daarnaast verzorg je DJ Kramer en P-Funk muziekoptredens. Van de band binnen springkasten aanwezig. En er binnen ik snacks, zoekerspin en oren eetgelegenheden. En dan heb ik nog een heeg, want in heeg is het heegspanning. Ik op tongensje de hemel vastdooi. Het evenement bestiert al sinds 1993 is uitgegroeid tot een grutskalig theater en strut theaterfestival Siertjere. Nou, dat zal best weer wezen natuurlijk. De dag begint om 10 uur al en met een kindervrijmerk aan de Kooldijk. En vanaf 1 uur staat het programma met muziek, dans, theater en strut optredens op verschillende locaties in het centrum van Heeg. In de jong zijn er optredens van onder andere de party DJ Lars en de Putkapel, Vol Gas, Coverband, Krimping, Iron en de rockband Hasdag. Nou, het volledige programma is te vinden op www.heespanning.com. Nou, je kan je hart weer ophalen. Deze mijn hemels verdooi. Het is ik wel wat. Maar ik ging even verder met dat versje van de 13e mei. Dat is van Corrie Konings. Vrijdag de 13e mei.

Nou, we draaien Corrie Konings er even voorbij, want dat hier wel een rare boel van de morgen in de Hoske. Bij een brand in het bijkenbouw op het terrein van de opvang van de Oekraïnse vluchtelingen is een man verwond raken. Ons in Holle, dat baarde aan het jongerpaard in Oudschoot, hij hier bezocht de brand te blussen. Ja, wat stond er in de brand? Nou, een accu. Dat wie in de accu in de brand vloeien en hoe dat barricoot, dat is net bekend. En de brandwacht die had wel de brand belust natuurlijk, maar ja, hier gauw onder controle. Maar de net volle oerblunt van het bijgebouw werd de accu dus in stoen. En de man die is naar het ziekenhuis gebracht. Het is een rare boel. Als een accu ontploft of in de brand vlucht, dat zijn rare dingen. Wij gaan de vierde mooie festje van Jan Boezeroen. Ja, ze kunnen de pot op.

0: Jimmy en Kees en Marjan, maar zolang we zingen, kan ons niks gebeuren. Nou, dat is maar mooi. Maar weet je, ik ben op het laatste versje van dat regeltje dat ik dus kleer kreeg. Hè? En maar het mijn tijd al lang net om, dus ik moet nog een tiertje even ergens anders weer. Dus als dat versje als het oude rond is, dan mag ik schakelen. Dan ben ik in ieder geval al even op voorbereid dat er dan misschien een paar rare geluiden komen. En ik zal proberen dan even wat een kwartiertje naar wat oors te doen. En ik denk dat ik even schakel naar de volksmuziek, dat ik daar een regeltje nog van bijpakken kan. Nou, was dit even hoe het als een verend. Hij krijgt dus eerst de eveningstaars nog maar zomeravond in Drenthe.
1: Als de

Ja, maar het is een slagenwisje. Maar ik heb wel in de gaten dat dat westje de, dat ik al in de eerste oren draait in de eerste map die ik hier. Dus ik zou dit eigenlijk wel oerslaan willen. En dat ken ik slagje. We gaan naar de vierklank met Chili Borissen.

En dat waren de geschwister Bieberstein. Een Zwitserse groep, maar het feestje Dalis I. Dalis I. Ik heb geen idee wat ze daarmee bedoelen, maar dat er net aan. We gingen gewoon verder met Monique en Martin. En die kennen we misschien wel beter. En die zong dan Roefig, wieder, deine Namen.

Ja, dat, mooi. Van de Oberberger Oberkreiner. Oh, die ziet er ook komen. Maar ik wil eigenlijk even naar het laatste festje dat even richting Wijn sturen. Want daar hebben ze dus weer een mooie opstekker van de Nij- en Dwarfscultuur. Is de Spielder in Wijn. En dat het een project Nij- en Takmasfest heeft dat. En dat is nomineerd voor de landelijke ANWB-fondsactie. En daarmee maak ik het project kans op een bijdrage van 10.000 euro. Nou, dat is toch hartstikke mooi, toch? En dan moet ik even proberen dat ik even wat... Ja, dat stikker dat doet er echt nog. Dan ga ik even met Veske. Vingerflitser is de groep. En die spelen Happy Leader in Weidel. Nou, Happy Leader, daar ben ik vast een soort Happy Leader daarin. De speelder in Weis, want het is een dwarpshuis eigenlijk van de regio. Stiet erbij. Nou, doe maar. Maar dan is het, als het oudend is, dit festje, dan is mijn tijd om. En ja, het is wat spannend, wist van een morgen. Maar het is toch wel een afslag. Ik hoop dan toch wel een houten van de muziek. Nou, groetjes van deze kant en graag rond een nijweek. En dan hoop ik dat het een nijprogramma, of het programma weer op een nij op te starten. En dat het dan weer happy draait. Happy Leader in Weidel, dat is het festje. Groetjes en rond nijweek. Hoi, hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalden het vorige maand de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste team Muziek bij de Koffie. Snijn om alvoeren.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen en producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Resalesbal.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
8: Resalesbal.nl.
7: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneun om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt het onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer, stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Kinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zitten jou goed.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock'n'roll. Sneum om 1 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systeem weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien, met daaronder PVV, en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek, met daaronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer er nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitke Mak op een Jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitke Mak op een Jouwer zitten jou goed.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en Egris al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Daar bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tiesje om 8 uur. Radio Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap, omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner, maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD, denk met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
6: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koorts vermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen niks meer zeg, moet al besteed, ben ik vergeten. Bloos niet zo hoog van de toren, je bent zo arm als de neen.
0: Streektaal, het programma over dialect. Met...

Mooi, van harte welkom bij Streektaal Radio. En dit was het eerste nummer dat we gedraaid hebben van Oos Joost. Ze komen uit West-Friesland en het nummer heette Ali van het Doiki. Ja, en jullie mogen allemaal doorgaan met reageren via streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com of via Zeknol en WhatsApp en al die andere dingen. 06-12-678-253. 06-12-678-253. En wat gaan we doen vandaag? Vandaag hebben we een speciaal programma. Ik denk, we gaan iets speciaals doen. We gaan van elke letter gaan we in het alfabet gaan we een nummer draaien. Dus we zijn begonnen met de A van Ali. Zometeen krijgen we de B van Bart van de Schelken. Draai van Ben Lucas. Maar nog eerst even dit. Techniek en presentatie en aansjes in handen van de computer. Dus gaat wat mis? Komt er nog heel helder de computer.

enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio. De beste popmuziek in je moerstaal. Luister nu altijd en overal de beste muziek uit alle streken. Via streektaalradio.nl.

En het was dus de zee van Daniel Loos. Nee, de zee niet van Daniel, maar de zee van een nummer. En een nummer heette Chantal. Dat was dus de zee. En nu de D van Dina, Dynamiet. En iedereen kent hem wel, een heel mooi nummer van Normaal.

En dat was best wel lekker gouden ouwe van Hiddink en Schreurs op nummer Eefje. En dat was dus de E. En nu de V van Pieter Wilkens, zijn nummer Felicia Varol. En we kennen het allemaal wel van een andere artiest. Ik zou zeggen, goed luisteren als je het weet. Strik dan radio@hotmail.com 061-2678-253.

Want ik zal eer erg stieren. Dient het weer een vorm.

0: snuddel terug. Ik kan wel rieën.
1: En dat waren de Spitfires met Gerard. Dus dat was dus de G. En de H hebben we ook kunnen vinden. Een nummer heet Hannes. En dat wordt gezongen door de Rockets.

Bij ons en dorp, daar woonde daar Johannes Kiekendijk. Men zei, die is nooit gouden kop, dat is toch zo'n rode slijf. De jong, die ging ook nooit naar school, want leren konen nooit. Heb ik kinderplan om allemaal, zoals dat bij kinder gaat. Lach hij zo min dompie Hannes, Hannes dans voor mij. Vreet u hij zijn worm op Hannes, dat is goud voor die. Als du mij geen stuiver geeft, dan wordt hij dat fatal. Trek hij gekke bek Hannes, Hannes dal nog mooi. Die kinderen worden al gauw groot, ons jeugd was snel voorbij. Maar stond die op deur, in ons deur, was Hannes de nooit bij. Zijn ouders deden om daar, ten laatste rood in een te hoes. Doktoren zeunden daar voor hem, hij was nooit meer in hoes. Lach hij zo min dompie Hannes, Hannes dans voor mij. Vreet u hij zijn worm op Hannes, dat is goud voor die.

ask all day, call your nightmare beyond time. Gistermorgen, daar las ik een advertentie in de krant. Dat Hannes overleden was, hij maakt zich zo van kant. Daar men nooit gaat om om dochter, geen mij aan de hoog. De psychiaters zeiden naast, hij was al hoogst normaal.

0: night so bleak, so us and us lost.
1: Dit is een geweldige gouden ouwe. En ik

0: Kruiselkanaal.
1: En dat was dus de I. Oftewel Ineke Hendricks. En dat werd gezongen door duo Dampo. En voor de J gaan we naar Twente. Ja, helaas bestaan ze niet meer. Ze hebben nooit een CD opgenomen, maar ik heb al vaak gezegd. Gelukkig waren ze een paar keer te gast in Streektaal Radio. En heb ik een heleboel mooie nummers op kunnen nemen. Onder andere dit nummer met de J. Jerikina.

dat was dus de K van Katja. En die werd gespeeld door Jammer. Ja, ik heb al gezegd, een heleboel onbekende artiesten die we dit uur draaien. Ja, we gaan gewoon lekker het alfabet af. Hè. En met de K van Katja kreeg je dus de L. Heel bekend nummer, ook een bekende artiest trouwens. Ze komen uit Groningen en ze zingen over Lola. En de band heet De Riepzoon.

Maria Dolores González del Valdez. Zo, dat is nog eens een titel voor een nummer met een M. En dat gezongen door Roger Villefoy. En hij komt uit Limburg. En de nummer is alweer een paar jaar geleden oud. Maar het is nog steeds lekker om te luisteren. Net als het volgende nummer. Ja, de Appel heet de band. Ik ken het verder ook niet. Moet ik eens weer gaan opzoeken. Ja, ik heb ook zoveel nummers. Zoveel nummers in de streektaal, in het dialect. Maar het gaat over de N. De N van Nonna.

En dit was het nummer van de O, de O van Otto. En die werd gezongen door de band Hebel. Het laatste nummer dat we gaan draaien is er eentje van Dick van Altena. Want we zijn bij de P aangekomen. De P van Piet Zeiken. Daarna zien we elkaar weer terug naar het nieuws. En al die anders weer te waren. In nog een uur Streektaal Radio. Tot zo.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
1: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook één keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
3: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, dat is wel enigszins opvallend als je het wil bekijken.
1: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen niks meer zeg, moet al de steek ben ik vergeten. Blaas niet zo hoog van de toren, je bent zo arm als de neten.
0: Streektaal, het programma over dialect. Met...

Ja, nu zou je wel denken. Zitten we hier in het steektaalprogramma. En wat doet ze? Zingt ze Spaans. Ja, misschien wel Spaans met een Twents accent, maar wie hoort dat? Laat maar gewoon anders doen. Laat maar gewoon in Twents gewoon doen. Een vertaling. Nou ja, een vertaling. Een hele vrije vertaling, mag ik wel zeggen. Maar gewoon dus in de taal die je allemaal begrijpt en kunt volgen. Ik heb een oorig klein boomke. Het heeft aan mooi staan te bleun. Het heeft van de zwierige tekstjes.

Ja, maar welkom terug in het tweede uur bij Streektaal Radio. We zijn bezig met het Streektaal Radio muzikale alfabet. En we hebben net een nummer gedaan van de Q. Guantanamera werd gezongen door Algerak. En ze komen uit Twente, hebben vaker gezegd. Dankzij het optreden in bij mij in Streektaal Radio hebben we gelukkig nog een heleboel nummers van de band Algerak. Want ze hebben helaas jammer nog geen cd of zoiets gemaakt. Maar dat maakt lekker niks uit. Wij blijven gewoon die nummers draaien. Dus de Q was dat van Guantanamera. Het volgende nummer is de R. Een heel mooi nummer van Steve Hofmeijer. Komt uit Zuid-Afrika en het gaat over Romy. En moet je YouTube maar eens een keer gaan kijken wat voor mooi filmpje erbij is. Maar nog eerst hebben we dit techniek en presentatie van een ondergetekende schaat. Wat mis, komt het geheel en al door de computer.

En dit was de S van Suzanne en werd gezongen door Age van der Velde. En Age van der Velde die komt uit Groningen en die staat op een hele mooie cd van alweer jaren geleden. De S. En na de S komt de T. Die denkt, nou, we gaan eens een beetje sportief doen. Ton Engels kennen we allemaal wel. En iedereen weet dat hij gek is op wielrennen. En heeft ook een nummer gemaakt over een wielrennen. En die heet Tom Dumoulin.

dit was het U van de Oxband van Oeshi. Ja, de Oxband, dat is was moet ik een band uit de Achterhoek. En ze maken lekkere, harde, streektaal rockmuziek. Onder andere dit nummer van Oeshi, de Oxband. Ja, maar eens een keer op YouTube kijken waar dit nummer over gaat. Dan, nou, je ziet heel mooie nummers, hè. Na de U krijg je de V. De V van Veronica is notitie voor de categorie. Als ik hem niet draai, kom ik de deur neer. Speciaal voor Remco. Mooi een nummer draaien van het Broekdeel. Dat doen we dus ook gewoon. En omdat het de V is, gaan we het nummer draaien van Veronica. En wanneer ik op bezoek kom bij Remco, nou, dan moet hij maar eens eventjes kijken. Want dat weten we nog helemaal niet. Dat zien we vanzelf al. In ieder geval, Veronica, het Broekdeel.

En dit was Veronica van de Brooddeur in de categorie Akkerbedrijf. Krijg ik weer lekker koffie met koekjes bij Remco. En wanneer het is, ja, ik weet het niet. Moet u uit de deur, wanneer ik binnenkom. Daar ziet hij vanzelf wel weer mee binnenkomen. Na de V krijgen we de W van het Wilheimus van Manneco Karrespoor. Ja, die Manneco Karrespoor zijn op dit moment weer druk bezig met allerlei optredens en nieuwe dingen aan maken. Maar dit is een heel oud nummer van hun met de W. Wilheimus.

0: Ja, en dit nummer had de X van XXL, en zo heet dit nummer. XXL Hoxenbarge. Ja, gelukkig was dit het in of gelukkig. We hebben gezocht en gezocht. Dit is het enigste nummer wat erin stond met XXX, met de X. En nog een aandracht van Hoxenbarge van André Manuel. Ja, die komt uit Twente. En die springt over de heleboel bekende plaatsen daar in Twente. Dit nummer dus gewoon XXXL, oftewel 3xL. We gaan naar Limburg. Een nummer met de ei. Ja, die hebben we lang kunnen zoeken. Die konden we helemaal niet vinden. Een naam met de ei in het streektaal, in het dialect. Ik denk, nou weet je wat? We draaien gewoon een nummer voor jullie. Oftewel, op z'n Limburg, Joes.
1: Joes.

0: zeg ik, dat zullen we nog wel eens zien.
1: En de laatste letter in het alfabet was de Z. En dit waren mijn broer en mijn broer. En ze hadden het over een zundap. En dat is de naam voor een hele mooie brommer van jaren geleden. Toen ik nog, nou langs de geleden, laat me niet zeggen. Toen had ik ook zo'n zundap. Een blauwe, watergekoelde zundap. De Z. Kijk, we slokken, hier hebben nog een heleboel nummers te goed. Ik bedoel, we gaan eens kijken wat we een bekende namen er nog meer hebben. Wat zijn de bekende namen in Nederland? De A, die kent iedereen wel. Ali, een heel bekend nummer. Laten we eens gaan draaien. Normaal.

0: Als iemand geld wil geven, doe het dan aan het KWF. Koningin Wilhelmina Fonds. Voor onderzoek tegen kanker. En dan gaan we nu een liedje over zingen. Over de machteloosheid die voelt als iemand het bericht heeft gehad dat het terminaal is. En dan kan ik niks.
1: Streektaal, het programma over dialect. Met

En altijd op tijd en zelden zie ik en nooit iets in de frut. Een voorbeeld voor mijn personeel, geniet maar van de fut. Het huis in de verf en het vuil van het erf en

0: begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, en onder de bekende namen in Nederland is natuurlijk ook de naam Piet. En dit was een nummer van Traveres. Piet. Een nummer in de... In de Vught. Piet in de Vught. Ja, dat kan. Piet was in de Vught. Ja, Piet is een heel bekende naam in Nederland. Er kon ook allemaal een nummer. Het volgende nummer. Is dat een naam? Ik weet het eigenlijk niet. Zou kunnen. Jan. Jan Doedel. Van de Rijgaas. Nou, ik vind het wel een mooi nummer en ik vind het ook kunnen. Jan Doedel van de Rijgaas. Vooruit de maan.
2: Helma.
3: Ja, meneer, wat had je gehad te hebben?
2: Ja, dat mijn biertje.
3: Stom lullen, mijn geweldige jagermeester.
2: Oké, je komt van elkaar, meneer.
3: Ja, daar gaat hij
2: dan. Ja, ik weet, het is niet zo slim. Maar ik neem graag een biertje in. Lekker binnen bij mijn reger. Of buiten bij de zwarte reger.
3: Ja, goed.
2: Op het hoekje bij Stralen Sjaan. Zolang ik nog kan staan. Als ik wegkruip bij de Haagse Huppel, denk ik...

0: maar wat.
1: Wat had u gehad al aan?
0: Uit de koelkast. Mijn biertje. De Avermol is zo beroemd. De hele straat is daarna genoemd. In die straat is het heftig sloegen. Sint-Pasters vol gezellige kroegen. Dan al lekker door naar de grote macht. Rondoedel, spijkerhard. Wij krijgen ze niet klein.

drummer ook wat. Aardige gozer. Ik wil die neus op een winkel. Ik zie hem overal nog en dag. Hij heeft zelden een snipper nog. Een agenda bomvol feesten. Onze erge nog burgemeester. Al die fijne Haagse tenten. Die terrasjes s'avonds laat op het plein. Van kennen mensen

0: maar.
1: Ga even zijn kopje horen, goos.
0: Ben
1: ik al aan de beurt?
0: Ja.
1: Mag ik een pizza en handel, een maandboel, asbachboelhand, een jekermeister en zes biertjes om het weg te spoelen?
0: Kijk uit of jij met de pizza.
1: En de drummer wil ook wat. Aardige goos. Schrijf die goos er ook wat.
0: Gaat het allemaal in op scherp, joh?
1: Ja, nee, ik heb een beetje ruimte nodig. Dus, ga even lekker daar staan. Opa, ken ik al, ja, ken het al?
2: Wil je een plaatje aanvragen om de groeten doen? Of doe je zelf in de streektaal en in het dialect? Laat het ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren. En opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp 06-12-678-253. WhatsApp 06-12-678-253.

Ja, nu we het toch over gekke namen hadden, zoals net van de Rijkaars Jan Doedel. Ik heb een nummer uitgezocht. Eigenlijk is het nog geen gewone naam. Teun van de Jan Ridderbeeks, maar geen gewone Teun. Teun de Beun, oftewel Teun van de Beunaars. Iedereen kent hem wel. Volgens mij heb je wel in naast hem wonen of woont het zelf in je eigen huis. Is maar goed. Jan Ridderbeek, Teun de Beun. En dat is nou even van de categorie. De nieuwe schietschrijf van deze week. De nieuwe schietschrijf van deze week die komt uit Friesland. En die is van Juntos. En dat is, ja, die zingt in de popgroep Juntos. En de man die erachter zit, die zingt ook wel in Die Trois. Was de helft van het duo Die Trois. En dit nummer is uitgebracht in het Nederlands, in het Engels en natuurlijk in het Fries. Juntos met It's Monent. Schietschrijf.

En dat was de geschiedschrijver van deze week van Juntos. Juntos is een zanger, een band uit Friesland. En de nummer heette It Moment. En dat zeg ik wel gek. Net ook al gezegd. Het nummer is niet alleen uitgebracht in het Fries, maar ook in het Nederlands en in het Engels. En het blijft een hele grote hit in Nederland en omstreken. En nu de schietschrijf hier bij Streektaal Radio. De Streektaal Radio. Kijk, straks moeten wij afscheid nemen van 2 uur lang Streektaal Radio. Alle verbet. Mijn naam is Ben Eikhout. Dood. Hennaha. Tot de toekomst. Een keer. Houd hoor, gehoord. We gaan de boezem met Trio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanval op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dniepropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
2: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak en ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
1: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Bij 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de 5e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
3: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
1: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars. Zal ik van harte welkom bij Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanburg op de 9e mooie 2026. En wij begonnen met de Canadese band The Goods. En jullie hebben een live nummer Black Jack Davy. Ik kwam even voorbij. En dat jij er weer heel goed. Ik bedank even het Spanburg Nice programma, want dat vind ik weer heel leuk. 2 uur lang nice hier uit de omjouwing. En ze even zien. En dat gezellig is nu te mooi weer. Ik ben heel gezellig. Stel dat het niet jij het, Niels?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, nee. Ik ben van de morgen heel druk.
0: Heel droog?
1: Ja, ja.
0: Ken dat nou wel op
1: Nou ja, wel als het morgen een speciale dag is, dan moest er even op uit om wat heli nou. Dus ja, dan zit ik net...
0: Je gaat stiekem even wat hellen, maar dat mag ik nou net zeggen.
1: Nou ja, ze had het eigenlijk al binnenkrijgen, maar ja, dat moest even een memmedaille cadeau.
0: Tuurlijk. Nee, dat is heel goed.
1: Ja.
0: Maar even een dubbel bomke.
1: Nou, dat wie al een drippel, dus...
0: dat is ook goed.
1: Ja,
0: hartstikke mooi. Ja, ik hoop dat de mem goeie even in een tontje zetten willen.
1: Ja, officieel is het morgen, maar ja... Ze zei van, nou ja, ze moet ik op bij mij komen morgen. Ik zei, nou, het is morgen met mijn dag. Maar ja, dan hoeft het de hele tijd heen wedrijden. Ja. Dat maakt net uit. Ik zei, tenzij ze het nou worst hebben. Ja. Kiet krijgt helle, dus ja.
0: Ja, ik zei, nou kom je ooit met mij morgen.
1: Nee, wat zien van de media weer uitspraken. Dus ik kom morgen nog wel even die kant op. Dus, ja. Maar ja, dan is het echt officieel met mijn dag. Dus.
0: Ja, nou, luister, zettel je. Ja. Niels is mede-presentator, maar hij is hoofdtechnicus hier.
1: Hoofdtechnicus, god, dat heb ik elke keer naar je naam van mij. Dan is het weer supertechnicus en dan is het weer dit en dan is het weer dat. Nou ben ik hoofdtechnicus, waar ben ik de volgende keer?
0: Nou, dan ben ik niet
1: live reporter?
0: Ja, ken ik wel. dat was ik wel.
1: Maar nog net.
0: Nou, dat wist je wel bij de manege.
1: Nee, toen zie ik nog hier in de studio.
0: Wat wist je in de studio?
1: Ja, nee, we gaan stapgewijs. Zal ik een keer deze zomer, hoop ik, op locatie wijzen.
0: Oké.
1: Laten we dat maar eens even zien.
0: Ben je de Water Band in Duitsland?
1: Die toeren nog net. Dus,
0: nee, toeren die nog net?
1: Nee, en de vraag is nog of ze wel geen toeren. Want het is nu nog 2026. En ze zijn de komende 2 jaar, dus 2024, doen we niks. Maar ja.
0: Als ze naar Radio Spanburg luisteren, dan zeggen ze, ja, wij gaan toeren.
1: Ja, we gaan nou een tour uit Holland.
0: Ja, ken ik
1: in Balk.
0: Ja, onder Roan.
1: Bij de Lutz.
0: Ja, wat hebben we voor media? We hebben heel soort info, we hebben nieuwe muziek en we hebben oude muziek. Kwartom, even lust in bloed, wat we uren lang wat dat kennen. Country folk en rock and roll, we gaan naar Texas, naar de Texas Tornado's. Oh, die is ik heel bekend. En door Sam, die heeft het nummer scrowned. Adios, Mexico. Ja, weet je trouwens, Henning, je bent. Wie is er dat, Niels?
1: Nou, ja,
0: adios, Mexico.
1: Nou, dan ben je eindelijk terug de douane van Mexico naar Amerika komen.
0: Oh, dat
1: dus ik denk dat
0: wezen.
1: Dat het is.
0: Dat zal het wezen, die horen wij erin. Dan gaan we wel even naar Duitsland, Oostenrijk komt officieel waar. Ze wennen het nog in Islam, maar ik heb ik bericht niet. Ze gaat weer waarom naar Oostenrijk. Nou, hoe dat allemaal komt, wij zaten Stephanie Hegertoer, die neemt zich nou even Stephanie. En ze heeft een mooi Duits nummer maken. Ik ben weer daar, dus ze is er op nee. Ze kan dat wel even stellen, het is een prachtig nummer. En ze heeft mooi dient van een voice, helaas, eruit. En ze heeft wel weer een mooie kringmeken opbouwd, denk ik. Die twee nooit haar lusteren. Dus dat komt ik helemaal goed mee haar. Maar we gaan eerst naar de Texas Tornado's.

0: Ik ben weer daar, ja, dat zingt Stephanie. En ik ken dat heel goed, de Wan. Jullie stellen naar Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanberg. Of ja, eigenlijk met we ze RTV Spanberg. Of wij werden steeds beroemder, Niels.
1: Beroemder?
0: Ja, vind je dit? Wij werden beroemder. Er komt wat bij de namen, maar ja. dat dacht ik, wij wat muur, of net?
1: Nou ja, dan uit Ken. Maar ja, dan moet er nog wel wat dingen extra als we echt beroemd was.
0: Nee.
1: Er zou toch echt een webcam hier komen die echt pol op die richting is. Van daar zit Arne.
0: Hoeft net.
1: En dit doet Arne in de uitsturing.
0: Nee, Arne Jezebo. Dat met mooi genomen is. Vind je het
1: niet? Nou ja, dan is het echt RTV.
0: Ja, dat is zeker.
1: Kennis is jam, wat wij alle gewoon het wan binnen in die studio.
0: Ja, maar dan kennen mensen niet zeggen, oh, dat ben ik een appelui. Dat moet maar eens even
1: een echt. Nou, daarom, dus RTV. Dus komst op tv. Ja, dan moet er toch wel wat gebeuren.
0: Ja, dan moet er heel wat gebeuren. Maar ik moet een netjes pakken.
1: Ja, wereldberoemde DJ. Ja dat.
0: Toebok kennen trouwens. Mooi, ik zal even zien. Dit moet ik wel even melden. Er is een stekjesruilbeurs in de Heemtuin achter de bezoekerscentrum van Maren Kleve in Oudemadem. Van onder worden tuinplanten en moestuinplanten studeren. En dat is al even van oude hele woorden. En de deur dat om 1600 uur of 12 jaar horen. En dan beginnen de slagers ik. Oh, dat is ik leuk. Je bent Radio Spanberg.
1: Oeh.
0: Die Duitse slager.
1: Dus ik kies de stekjes hel in en wat ze horen, ik gelijk dus naar de slager.
0: Nou, eigenlijk wel, ja. En je kan ook nog informeren bij ria2brouwer@gmail.com. Daar kan je de mailtje naar sturen, kan je weer vragen. Nou, wat is er allegaar, wat doen we allegaar? Hoe lang is die hier mensen support en support en support? Dat is allemaal mogelijk. Trouwens, het wettersportseizoen is ik hier in Balk bij Badmeester Kijpen. Dat weer vanmorgen om 11 uur. Van oude 11 uur ben er ik dingen. Maar dan moet je maar eens even zien. Wat er eventueel wat is, want ja, dat zou wat weten. Wat er oulast is, dat jij dat krijgt, doet er een poster op hongen wordt. Maar de sleepboorddagen, die ben er ik, hè?
1: Ja, dat was verwachten van de media.
0: Ja, we kregen hier een appke.
1: Ja, nee, Doe kreeg dus een appke.
0: Ja, nee, die hek kwam centraal binnen. Dus,
1: ja, maar hij is richting op die, dus dat was verplicht om nooit uitsturing nog naar wat zo'n te gaan.
0: Nou, ik ben niet verplicht, ik ben alleen verplicht dit programma te doen.
1: Oh!
0: Als rollen we jij, dan weet het wel.
1: Nou ja, wie stuurt er een berichtje.
0: Nou ja, wie weet, want ja. Hij het mooi.
1: Ja, hij lust het ik, want hij neemt hij wel de wereldberoemde DJ alle tijden. Dus dan wordt het nodig dat hier een webcam komt, ja, voor
0: zo, hij maakt er wel wat van. Met ik ben voorzichtig bij op dat puntje. Reageren was even via op Facebook, wist wat er ergens is.
1: Yeah.
0: Dan jouw ik wel een seintje, dat nou, Joghurt? Dat is best al jaren.
1: Dus volgende keer als het ergens bent, stuur je hem een berichtje van... Nou, ik ben nou daar en ik verwacht je die.
0: Nou, precies.
1: Oké.
0: Mooi, evenementstukje bij je me zijn. Een weekend vol klassieke sleepboord, muziek en activiteiten op en rond het wetter. Alles die

0: op friesesleepbootdagen.nl. Nou, dat is hartstikke mooi. Zou er ook even heen?
1: Nee, want dan moet ik weer helemaal omrijden.
0: Ja, ik met de omrijden.
1: Want het is één groot ellende daar.
0: Nee, wel?
1: Ja. Ja, ja, zei die dik door het hele, dus we kennen die eens niet. Dat was ik nooit wat zo en we waarom de jouw, maar moet ik weer helemaal oewikkel, balk, wikkel en alweer weer omrijden.
0: Oh, dat werd helemaal te duidelijk dan ik wat. Dan hebben we helemaal jouw rijden naar Snits en dan staan nou we zijn.
1: Nee, nou, dat kan je zeggen. Gewoon nog wel hoe, als het goed is, vanuit balk nog naar wat zo komen en dan de rotonde wat zo in.
0: Ja, maar dat
1: maar ik nou, die nou lust en nooit richting Heegta, ja, die loopt eruit, dus was naar Heegta of ja, naar de Hommets, must hoe Snits.
0: Oh jee. Nou, dat zullen we dan niet, Bob, hè. Dan
1: draaien we helemaal in deze drokte, mooie, de sleepbootdagen.
0: Ja, zeker. Ja. Zeker. Maar ik kom er elke keer wel. Maar als je dan bank incognito, dat mag je mij niet herkennen.
1: Oh, snortje, ja. Oorbril, ja, pet precies. Op,
0: ja.
1: Bivakmuts.
0: En een zo'n ding op.
1: Ja, nee, die koptelefoon gaat helemaal helpen, man, daar in Arne. Die is van de radio bezig.
0: Nee, die luistert naar hemzelf. Oh. Hey, kan ik. Hey, Niels, we gaan even naar de update luisteren.
1: Ja.
0: Je moest toch even rustig doen, want Flint Bieke heeft er een bienje zitten.
1: Ja, ik wist het net. En vervolgens Chocopies in de mail van, ja, nee, we nemen dan op. Ik denk, oh, ja, nee, ja. Lukt dat ik dat even op die het wist. Nee, dat we...
0: Nee.
1: Helaas, ja.
0: Dat is helaas pindakaas. Maar
1: gebeuren. Ja, de top draaien blode was steen vorige week. Hè, dus,
0: En die blauw nou ook weer steen.
1: Oh, die blad nou weer steen.
0: Ja, van mij wel.
1: Oké. Okay.
0: Of ja, tenzij je stoos als de ding.
1: Nou, in ieder geval het verdacht.
2: Wat binnen de 50 populairste country songs in Amerika? Dit is de Hard Country Song Top 50 Update. Mijn Niels Kwakman.

Ja, en dat zou ik dus eenvoudig voor Orne. Want ja, die top 3 die is deze week toch wel iets verroren. Maar ja, tot over z'n 4 binnen. Ja, maar we eventjes de top 50 eventjes volledig waren. Want ja, we nemen afscheid van 6 nummers deze week. Waaronder het nummer van Ella Langley, mooi Last Call for Us. Ty Myers, mooi Message to You in deze week uit. Morgan Wallen, Wedding Crash en Ella Langley, Girl You're Taking Home, ben er ik uit. Ja, dan krijgen we een paar heren, waaronder misschien de top 40 van Luke Combs, Days Like These. En ja, vorige week stond er nog op nummer 6. En deze week is er dus volledig vet. Morgan Wallen, mooi 20 cigarettes. Dus in de top 10 is spoorloos verdwenen. Nooi safvolle weken. En ja, dan krijgen we natuurlijk weer nummers. We hebben rom in de lijst, want dat ben de 2. We krijgen ik naar je nummers. Dat ben ik niet tot 11 jaar. En daar hebben we een beetje een dalers en stijgers van ja, bijna kiet. Want we hebben een jochtje dalers en 20 stijgers deze week. Hè. En ja, waar komen dan de naaien nummers binnen? Of de nummers die waren waarom komen in de lijst? Nou, de eerste naaien binnenkomer is voor Cameron Marlowe. Mooi No Need for Leaving. Komt naaien binnen als nummer 50. Dus de hekkensluiter. En ja, wie weet... Giet er wat omheen volgende week. Dat is altijd een verrassing. Waarom in de lijst nou een week absentie is Carly Pearce en Riley Green. Mooi If I Don't Leave, I'm Gonna Stay. Die komt waarom op plek nummer 48. Kwam 2 weken we naai binnen op plek nummer 40. Ja, nou 8 plekken leger. Dus ja, die mag wel weer wat ja, liefde hebben. Zal het daar maar even op horen. Ik ben waarom in de lijst nou een week absentie is Vincent Mason. Mooi Wish You Well. Die komt waarom op plek nummer 44. De hoogste notering van het nummer is plek 41. En nou wel 8 weken lang in de lijst. Dus we hebben al eventjes wat steen. Ja, dan geven we nou plek nummer 37. Daar komt naai binnen. De Red Clay Straits. Mooi Demons in Your Chair. Ja, in Your Chair. Dan moet ik het wel goed zeggen. En dat doe ik dus ik. Ja, die komt dus naai binnen op 37. En daarboven hebben we weer een naai nummer van Jawel Shabuzi. Wie kent hem net? Van Eamon en ik, The Bar Song, Dutter. Maar ja, nou komt er weer een naai binnen, mooi, het nummer Born to Die. Op plek nummer 36. Ja, en dan krijg je hem nog één te goed. En daarvoor, jawel meisje, moeten we de top 10 in. Hij komt ergens in de top 10 binnen. Ja, ver, dat is een verrassing. Maar we beginnen eerst natuurlijk, beginnen mooi, de nummer 10 van deze week. En die is voor Stella Lefty, mooi, Boston. Vorige week op plek nummer 14. Deze week is voor jou op plek omheeg naar plek nummer 10. Is dit al 4 weken lang in de lijst. Riley Green, mooi, Change My Mind. Giet ik omheeg, vergeleken met vorige week. Want vorige week stond er op plek nummer 10. Nou giet naar plek nummer 9. Een daler vergeleken van vorige week is Cody Johnson, mooi de Fall. Dus toen vorige week op zo'n, giet deze week naar plek nummer 8. En Ella Langley, mooi Loving Life Again. Dus toen vorige week op plek nummer 8, giet een plekje omheeg naar plek nummer zo'n. Ja, hoogste notering van het nummer is wel de 5e plek. Want dan kwam ik eigenlijk dat het nieuwe album uitkwam van Ella Langley. En stiet je toch wel 6 weken in de lijst. Op nummer 6 deze week is voor Morgan Wallen, I Got Better. Zak het vergeleken met vorige week één plekje. Van 4 naar 6 is dit 50 weken lang in de lijst. En Luke Combs, Be By You, stond vorige week op jou. Giet deze week naar plek nummer 4. Stiet 11 weken lang in de lijst. Ja, en uit de top draaien deze week is Luke Combs. Mooi Sleepless in een hotel room. Vorige week nog de derde notering. Ja, en deze week zak het er nou ja, de 4e plak. Zandje week lang in de lijst. Ja, en ik heb nog steeds net een nieuw nummer opnam. Die zit ergens in de top 3. Dus ja, de top 3 is net helemaal blootsteen. Maar ja, er is in ieder geval wel een nummer blootsteen. Maar ja, waar, dat jaren we dadelijk voor. Want ja, dit is de nieuwe nummer 3.

Ja, en ik zou dus een de Nije nummer draaien. Want Nij Iderik, de klapper van deze week, is van Ella Langley. Mooie samenwerking van Morgan Wallen. Ja, Morgan Wallen, Gongeruut, van een zegte plak nooit niks. Komt er weer een mooie samenwerking van Ella Langley. En dat betekent ik dat de volledige top draaien vol besteedt uit één artiest. Het had wel even duren dat het is gebeurd, maar ja, gebeuren giet het dus ik. Ja, het nieuwe nummer dus van de twa Ella Langley en Morgan Wallen is I Can't Love You Anymore. En komt dus naar binnen op plek nummer 3, de klapper van deze week. Ja, dan is de vraag, wat is dan de nummer 12 van deze week? Nou ja, die klinkt dus volgens.

Ja, Blue is erin dus, verrekkelijk een mooie vorige week. Ella Langley, Be Her, zit nog 11 weken in de lijst. Nou, volgens mij ik 11 weken lang in op de 12e plek. Dus dat bloed ze lekker staan. Ja, en dan is er altijd nog één. Wel de beste. En mooi we er weer een week bij optellen. Nou ja, ik heb hem nog net naam. Dus het zou wat wezen dat ik gelijk van de eerste plak buiten de top 10 zou vallen. Ja, dat kan soms ook wel eens gebeuren. Maar ja, dit nummer gebeurt dat gewoon net. En daardoor kunnen we er weer een week bij optellen. Ella Langley, She Was in Texas, bloed ja, lekker stevig steen op die eerste plak. Ik denk dat mensen het nog steeds een leuk nummer vinden om nooit te luisteren. Om ik zeggen dat die naai ook wel heel erg leuk om te jaren is. Samen hoor ik nu mooi Morgan Wallen. Maar ja, er kan altijd maar één de beste wijze. Ik in Amerika in de Hot Country Songs Top 50. En dat is Choose in Texas van Ella Langley. Weekend nummer 28 alweer in de lijst. En ik denk van week 24 achtereenvolgend op die eerste plaat. Dus ja, we moeten natuurlijk zien hoe lang dat nog gaat gebeuren. Of zij ergens in dit jaar of daar, nou ja, misschien wel volgende week. Je weet het net van de eerste plaat ook niet. Maar ja, rustig, het bloed zal lekker staan. Ella Langley, Choosing Texas. En ja, volgende week moeten we maar weer even zien wat er in de top 50 gaat gebeuren. Maar deze week dus helemaal te heren. Ella Langley, Choosing Texas. Want na je weekend.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste nijsreportages het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: En ja, als Arne het altijd soort van deze hoort er radicaal mee op, dan ja, nou mooi ik het wel.
1: Ja.
0: Shabuzi en Born to Die. In een van de nijden is het de top 50 hoor.
1: Ja, en wanneer is die precies uitkomt? Van begin van de week of juister?
0: Van Shabuzi. Oh ja. Nee, die is ergens vorige week al.
1: Oh ja?
0: Ja, durft meestal eventjes. Hè. Als er iets naar uitkomt, dan meestal in 2 weken. En dan komt er wel in de lijsten staan. Oh, als die wat op ik natuurlijk. Okay. Ja, dat gebeurt wel met zulke artiesten.
1: Ja, maar geen ja, zo'n materiaal, dan was die er alleen.
0: Ja, daarom. Dus ja, daarom stiet het er nou ook in. Hè.
1: Ja, nee, maar die is heel, heel goed. Die verwacht ik ben kwart ik wel in de top zien. Ja?
0: Dus?
1: Ja, we hebben niet.
0: Nou ja, hey, alles is mogelijk.
1: Ja, daarom. Ja. Ik doe verder de voorspelling voor de vorige week.
0: Ja.
1: In je bloedsteen.
0: Ja.
1: En dan 2 en 3, die wisselt je stuiver.
0: Oké, dus kop voor het munt en munt voor het kop.
1: Juist.
0: Oké.
1: Nou, vierde van de rest.
0: Dus Choosing Texas in I Can't Love You Anymore op 2 en Be Her op 3 en alle drijven en alle Langley. Oké. Nou, ik heb de hopskroon.
1: Ja, want ze zijn ook een mooie draai. Nou,
0: ja, daarom is ik. Het is een top draai van Ian Artiest.
1: Ja.
0: Mooi en plus one.
1: Nou, precies. Dus ja, let maar even een week eens tegen.
0: Oké. Okay.
1: Dus komt helemaal goed. Jullie zijn de country folk en rock and roll hier bij Radio Spanberg. We beginnen de Mavericks luisteren. Ja, nou, die is wel bekend bij jou. Dat is toen de leiding van Raoul Malo. En ja, ze hebben prachtige hits maken, maar ze hebben ook een heden van de vroegere Tremolo's. Ja, Here Comes My Baby. Dat nummer dat komt voorbij in country folk en rock and roll. De nieuwe artiest Abby Ferris komt uit Australië. Waar ze is singer-songwriter. En september behoorlijk onadik. En ik maak dit nummer wat heet On My Way. Maar eerst de Mavericks.

0: Ja, die houdt er een radicaal mee op. Die zou wat denken. Nou, ze bent handwerker bij Radio Spanburg.
1: Nou ja, ze is on the voice. Dus ja, ik denk dat ze een kruispunt hier in. Ze moest links houden.
0: Nou, dat kan wel.
1: Ik denk aan ze de uitslag.
0: Nee, ze stond voor dat beurt. Stop.
1: Oh, net voor het stoplicht?
0: Nee, net voor het stoplicht. En dan gewoon, dan kan je links de brust, maar dan wist het niet.
1: Oh, juist hem.
0: Ze zag ze zo ik wel kennen. Maar dat maakt het niet heel vol uit. Maar in ieder geval, deze dame kan een heel mooi jongen. Abby Ferris uit Australië. Die wie na in dit programma. Mooi haar nummer On My Way. Nou, daar kunnen we meer van draaien, want ze heeft wel meer nummers. Maar ja, ik kwam ze voor het eerst zien op Facebook. Ik denk, oh, daar kan ik wel even van draaien. Vindt zij net erg?
1: Nou ja.
0: Dus komt ook wat. Nou, ik vind het heel fijn dat jouw luisteraars. Ja, ik kan wel even een berichtje sturen. info@radiospanburg.nl of als je een mijdeling hebt, dat is altijd goed. We gaan naar de Colonel Hammondspoor. Ze komen uit de buurt van Doetinchem. En ja, ze toch een nummer van Bruce Springsteen. Want daarvan is het nummer ik bekend worden. En het heet Tomorrow Never Knows. Daarna gaan we wederom naar Australië, daar, naar Cecil Gardens. Officieel komt ze bij de boy, maar ze is van hier naar Australië daar, om nog wat meer te doen. Maar in de muziek, om een band te spelen enzovoort enzovoort. En nou, daarnaast was in de horeca wat doen. En ze heeft nou ook nog werk gekregen bij een appelboer. Ergens verderop van hier. Dus ik denk dat ze nog wel eenmaal langer bloot. Maar ze bloot muziek maakt en ze is ook maar naai. Spul bezig, want ik heb ze in een mailtje gestuurd. Ik denk, nou, dat komt vast wel worden in Australië. Dus
1: dus dan wacht maar smart af op antwoord.
0: Op naai werk, want daar is ze mooi bezig. Ik maar een mooie band. Nou, dat was ik wel van, maar ze had het even tijd nodig. Nou, dit is haar laatste nummer, of een van de nijste nummers, let het samen zeggen. We'll be all right. En we beginnen eerst naar de Colonel Hammond 4.

De muziek die Stal Jerrewost. Alle dagen op Radio Spannenburg.

0: Nou, zet we prima dingen. Ja, Cecile Gardens en we'll be alright. Nou, die rijdt haar best daar in Australië. Qua muziek. Want ja, dan zie ik ze wel in optreden. Dan ben mijn duo, dan ben mijn band. Nou, dat komt wel helemaal goed. En regelmatig zat ze er even, of vertelt ze er even bij, wat ze aan het optreden is. En dan noemen ze alle geruit. Dus dan ben wij er ook mee in, Niels. Ja, dan kennen we al die...
1: Kerst dat woord betellen, die kerosineprijs in Australië.
0: Ja,
1: dan mooie omvlucht.
0: Nou, dan moet je wel bouwen, want dan zie ik je bij gewoon sponsors.
1: Oh, juist.
0: Ja, okay. dat is net zo'n probleem. En ik net zo'n probleem met die keus.
1: Oh.
0: Denk ik.
1: Oké. Okay. Hoezo?
0: Dat kost geen kerosine.
1: Nee. Dat is gewoon even wat speurwerk.
0: Juist.
1: Zodat we dat zeggen. Nou, dat is gewoon vrije tijd. Futgooien. Nou, muziek die stinkt van, nou ja, dat klinkt wel aardig leuk. Maar dan erachter komt dat het... gecomputeriseerd is.
0: Oh.
1: Er zit geen enkele band zit erachter. Al klinkt het wel als een voltalige band.
0: Ja.
1: Nou ja,
0: dat jaren wij wel. Want ik jaren direct wel als het nog net
1: nou,
0: is.
1: Ik denk als het deze helemaal niet jaren, dat zoals van, nou, dit is echt. Dat weet ik zeker.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, als het zo is, dan weet ik het niet.
1: Oké. Okay. Nou ja,
0: grapje, je
1: ik heb ze noemen dat Southern Rock in Amerika.
0: Oh ja.
1: Rockmuziek uit het zuiden van Amerika, boy. Lekkere open field natuurlijk. Mooi on the road. Een beetje als Smokey Bandit natuurlijk.
0: Kijk ik wel,
1: ja. Ja, daarom. En dan heeft een artiest of zangeres. Die toert ik nog steeds. Ja, die brengt dan een nummer uit van Jolene. Ja, dat wordt dan aardig wat covered, natuurlijk. Voor tropicale artiesten. Demi Moore uit Zuid-Afrika, Miley Cyrus het al een keer die. Alleen nog, ik vond weer een versie die Southern Rock variant is. Hmm. En ik denk van, hey, die klinkt wel aardig leuk. Maar ja, dan kies wat meer zieken en kies wat meer speuren. En ja, dan komt het toch achter dat het gecomputeriseerd is. Oftewel AI.
0: AI, ja.
1: Ja. Ja, het is in de wereld. Elke keer dat je nou zit, hek wel weer eens een keer een nummer mooi. Het is een beetje meer bewustwording van mensen. Het is er. Voor artiesten is het gewoon een en al ellende. Want hoe kunnen wij als artiesten dan muziek uitbrengen als er dan de AI zal volle meer echt iets kunnen helpen? Nou, je merkt dus ik dat artiesten hun stem give fast listen. Dat zij teksten op gaan nemen. Die letten ze vers zetten. En als dan een AI-computer hun stem gebruikt. Dan ben ze aardig de pinari. Dat gaat eigenlijk nog wel mee gebeuren. Maar ja, zoals Taylor Swift had dat nou ik dien. Ja, dit nummer is dan net van Taylor Swift. Het is dan van een... het blijkt eentje uit... ik neem aan Duitsland. Want het heet Wachmann. Met dubbel N. Dus dat gaat een beetje naar Duitsland. Maar ja... Tot on het nice, dacht ik wel even van... ik wil hem wel even laten jaren, want hij klinkt aardig leuk. Een Southern Rock versie van Jolene. En ik denk dat wij nooit het waren waarom binnen.
0: Ja,
1: en, zeker. En mooi meer muziek.
0: Komt helemaal goed.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
1: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in een hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en 1 man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
3: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek. In totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op. En er is dus geen vervolgplan.
1: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien, met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars. Zal ik van harte welkom bij deel 12 van Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanburg. We begonnen de 12e uren met een band uit Ierland, waarin ze heette Natural Gas. En het nummer heette Call Me the Whale, oftewel noem mij de walvis.
1: Ja.
0: Hoe mooi is dat? Is dat de King of the Sea? Things to say, daar zat ze nou uit zongen. Want dat ben volgens mij toch wel een beetje grotere beestjes. Maar dat heet oas. Maar ja, het zou wel een koning van de zee zijn. Daar ben ik het in die zin wel mee eens. Maar volgens mij is er nog een grotere nier dan een walvis. Nou ja.
1: Nou, dat is even zien.
0: Ja, dus ik het maar even, Niels.
1: Ja, ik heb wel wat ding voor. Maar ja, dat is maar weer de vraag. Hoe was het zien? Was dat in de mythologie zien?
0: Ja.
1: Dan werd het zien als Poseidon.
0: Oké. Okay.
1: De Griekse god van de zee.
0: Ja.
1: Nou, dat is dan King of the Sea. Literatuur, Kestetikchen.
0: En dan?
1: Een avonturenroman uit 1906 van Emilio Salgari. Mooi zijn beroemde personage Sandoka. Dat boek heet dus ik King of the Sea. Nou, er is er een spul, World of Warship. Dat wordt King of the Sea naam. Jachten. Een zeilgulet van 40 meter, gebouwd in 2024. Nou, dan heb ik nog een nummer van de band Severed Heads, die heet King of the Sea. Nou ja, King of the Sea is een aanbieder in Bali voor visavonturen. En dan heb ik nog de film, een thriller van King of the Sea. Dus ja, er is van alles mogelijk.
0: Ja, er is zeker van alles mogelijk. Oh, dat wist ik niet.
1: Maar ja, geef me eventjes naar de dieren, Shen. Dan is toch de orca, de whale, de killer whale. De orca is de koning van de zee. Ja.
0: Oké, okay. Nog hard wijd daarbij.
1: Ja.
0: Mooi, dan beginnen wij vrolijk verder. Mooi, hele leuke muziek. Ja, maar van koor Oostersturm komt het Grangeboy. En die heeft een Ierse medley. Nou, en dat koor kan het daar prachtig doen. Er zijn drie stukjes van bekende wezen. Van songs om samen te zeggen. En daarna hebben wij een nieuwe artiest, die heet Tara Jennings. Ja, en Jennings, ja, Waylon Jennings en ben wel meer Jennings, ja. Dus ja.
1: Familie van?
0: Dat idee heb ik wel, maar ik kan er net recht achter komen. Hoe het, de familieband dan zit. Maar dat hindert ik niks. Ze is vrij jong. En ze is singer-songwriter. Ze komt van Missouri. En I'm on the run. Dat is wel een van de leukste versjes. Ze had wel meer, maar ik had maar een uitzocht. Ik denk, nou, wij ben ik was op een paard. Dus ja. I'm on the run. Maar we gaan eerst naar het koor Oostersturm luisteren.

Als toch een tip van de Nijsredactie of een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg? Liet het u eens weten. Stuur een e-mail naar info@radiospannenburg.nl.

0: En het is een prachtig nummer van Tara Jennings uit Missouri, boy. I am on the run. En Tara, dat is een country pop rock artieste. En ze schreeuwt een hele soort mooie tekstschreeuwers uit Nashville. Dus kunnen wij er heel wat van verwachten. Dus volg je haar. Om te zien, wat docht zij allege meer? En misschien docht ze wel een nummer van een oor.
1: Nou ja, wie weet.
0: Dat is leuk.
1: Ding wat we er wel even bij moeten zeggen. Is net een
0: familie van
1: of wat dan ik maar. Nee. Van Waylon Jennings.
0: Helemaal niet.
1: Nee. Dus het is net bekend dat ze dus, ze het wel zijn dat zij Waylon Jennings muziek wel, favoriet is. Zo weet dat ik. Dus, maar ze ben net, in de Engelse term, related to each other.
0: Oké. Maar in ieder geval, ze het qua stem toch wel een lits beetje van Waylon.
1: Oké.
0: Maar we gaan eerst even naar die keus.
1: Ja.
0: En die zal heel anders zijn dan Waylon Jennings.
1: Maar het is wel een mannenstem.
0: Oh,
1: Ja. Ik vind het persoonlijk wel een hele leuke, goede stem. Goede country zanger.
0: Ja.
1: Ik draai hem ook wel heel vaak.
0: Ja.
1: En zijn voornaam begint met Luke.
0: Ja.
1: En dan zijn achternaam is dan Kalms.
0: Maar hij is net Kalm.
1: Nee, Kalm inderdaad, want zo hiet ik net, Luke Kalm. Yes. Nee, Luke Holmes. Hij had al een keer, wij kennen hem van zijn versie van Fast Cars.
0: Ja.
1: Daar kun je er in Nederland wat bekend worden. Maar ik pak even een artje van hem. En dat is When It Rains, It Pours. Het zoer je woord. Sjoe, de zinnen goed schienen, maar ja, het bloedt maar gries. Ik vind het maar jammer. Maar ja, wie weet, hè, meestal gebeurt dat al aan het einde van de dag en dan gaat die zinnen naar beneden. En dan denk ik, we ook een verhaal, we maar eens even fucking. En dan krijg je dan nog de zinnen. Maar ja, het sjoe de hele dag, maar ja, Reine doet het gelukkig net, dus dat scheelt. Maar ja, meestal als het begint te ruinen, dan komt het denk ik maar bak in de loft. Hoor. En daar het Luke Kamps een nummer over sjonkt. En daarachteraan gaan we maar eventjes naar het nieuwe nummer luisteren van Ella Langley, mooi Morgan Wallen. Want dat ik wel zoiets van, het is een heel mooi nummer. Dus ik denk, let me maar even helemaal eens een keer heren. Want het mooie nummer is het ik wel. En dat nummer komt ik natuurlijk van het laatste album van Ella Langley, Why. Waar zij dus de samenwerking doet met Morgan Wallen. Die gaan we ik helemaal draaien. Maar eerst eens eventjes, Luke Combs, When It Rains, It Pours.

en ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Radio Spannenburg Waberjocht. Met Jan Lulke van Ommen.
1: Joet, ja, liet het nog net net zo'n rare dag. Het is een afwisseling van wolken en zinnen. Van de morgen komt de zinnen de roeren langzaam maar steeds meer terug. En bij u zelf wat stapelwolken ontstaan. En dat begint wat samen te klonteren. En dan wordt het wat meer wolkenveel. Ja, zo begint het toch wat... Ja, wat meer met wolking, maar de zinnen het echt wel nog macht, Joet. Er wordt een zwakke tot matelijke eerstelijke wind. En het wordt zo'n 16 tot 19 graden van de maand. In het kust- en waterwaardgebied laat het kwik een stukje leger. Vermeed je dan bloed de zinnen er wel tussen Troskien en haar. De kinderen waar de midden raakt, het ik wel steeds meer wat bewolkt. En letter in de midden dan breide opklaringen daar weer wat meer uit. En ja, het is wat onzeker. Maar het ken ik samen eens wijzen, dus als ik het de laatste model kom ook ik ben, dat je toch, dat het zo'n beetje best wel eens in grote lijn bewolkt kan bloeien. En dat is toch oors nadat we eerst zien tocht. De zwakke tot matige wind wordt uit richtingen tussen noord en eerst en het wordt zo'n zandje graden in het kust- en watergebied wat kouder. Jong klaart het flink op en zelfs nu liep het in het eerstelijke pad van de provincie bloed de bewolking. En ja, de geleidelijk noordoostelijke wind trekt aan zee aan tot vrij krachtig en de temperatuur niet dalen tussen het 5 en het 10 graden. Morgen dan, ja, dan wissel je stapelwolken en zin ook weer oud, maar de meeste wolken toch wel weer bij u's. Let er in de midden keert, beeld wat en krijgen wij u's er wat meer zinnen. En bloed in elk geval tot de jonkie droeg bij een aan zee krachtige wind. Dus denk ik zo'n graad of 14, 15 morgen. Ja, als we dan zeggen naar de menje, liep het net warmer te worden dan een graad of 11 bij u's. En voor de dagen daarna, dan liep het de temperatuur toch wel wat op te rinnen. De maximumtemperaturen die dan weer opkomen tot de 16 graden. En de wolken en zinnen, ja, die wisselen ook weer oud. En soms op een passage van een zwakke storing valt soms een beetje rein of een bui. En tussentrog binnen er echt nog wel lange perioden, waarin de zinnen er echt nog wel steeds mooi terug in komt. Dus ja, als ik het nou zo even samenvat voor deze komende weekend, dan liep het best wel redelijk te worden. Het is net de hoogstaande temperaturen. Dus als we zeggen naar bijvoorbeeld de Tiersie, dan wordt het een graad of 14, 15. Wijs is aan 15 graden en dan hebben we best wel eens wat kans op wat ruimwetter en wat meer bewolking. Hemelvaart, nou, ik een graad of 15, ik geregeld dus even wat ruimwetter. Maar vanaf vreed, dan liep het de stijgende lijn toch wel in te zetten. Maar de temperaturen die steeds verder oprinnen naar de 16 of 17 graden. En ja, dan liep het er toch echt wel even wat beter te worden. En ik wat droeger volgend weekend. Nee, dat is al heel wat. De zinnen komt er geregeld dus even bij. En als we dan zeggen naar de rin van het weekend, dan hebben we de snijs ultimaatje bij misschien wel zo'n 15-20 graden. En in de rin van die weekend erop, dus richting het Pinkste weekend, dan rint de temperatuur behoorlijk op. Zoals het nou liep het. En dan komen we de 20 en 24 graden weer dichterbij. En liep het echt simmer te worden. Rond mijn weekend.
2: Nou, heel mooi waar voorspeld. Voor nou aankomende weekend door Jan Lolke van Ommen. Bedankt, Jan Lolke. We gaan verder met folkmuziek uit Veenendaal. En de band heet K.A. Dram. Dat betekent nog een borrel. Nou, het is ook haast niet van nog een borrel.
3: Nou al? Ja. Oh ja, nee, er komt haast maar de slagers voorbij. Dus dan met er een pul wel bij wijzen.
2: Ja, yes, precies. Ja, ja, het K.A. Dram komt met nummer Fiddler's Green. Nou, wil Fiddler's Green ik nog een hele leuke band wijzen uit Duitsland. Maar dan hebben ze rock, hard rock of metal muziek. Wat combinatie daarvan. Maar dit is trouwens wel een vrij rustig nummer van deze Duitse band Fiddler's Green met de Galway Girl. Maar eerst K.A. Dram.

Nou, zeker weten dat het een feestje is waar je bij samen bent. Ben de Fiddler's Green uit Duitsland en de Galway Girl. Hier in Country Folk en Rock'n'Roll bij Radio Spanburg. Zoek even in de info. Er is zeker een Iepening wettersportseizoen in Snits. Evenement met spectaculaire wettersportactiviteiten, streettheater en live muziek. En wil je meer weten, moet je even op Facebook, internet zien. www.snake.nl. Dus even zien wat er verder. Oh ja, jongen, er is hele mooie muziek in je lemmer in het Papagenohuis. Mus, volkmuziek, MUS. Werd het verstiet, dat weet ik nog niet. Maar dat, ik hoop jong meer te weten. Want daar ging ik zelf wel even heen. En Steven gaat ik even mooi. En de muziek is een tribute to the Dubliners and the Furies. Nou, de Furies die ken ik ook wel. Dus ik zal eens even zien wat dat precies inhoudt. Maar wil je meer info hebben, dan moet je even ziekje op www.papagenohuisfriesland.nl. Het trekt naar kaart met een verjoen, dat komt maar zo. Dus dan kan je er even terwijl nog even zien. Begint om 8:00. Dan gaan wij luisteren naar Sandra van Reis. Ja, ze komt uit Altenwijn. Ze treedt nog heel regelmatig op. Maar meestal mooi een trio. Had ze er een bij van de Colonel Hammonds voor. Dat met Hans dan wees. En dan had ze er nog een bij. Daar ben ik even de naam kwijt. Maar dan heeft ze als trio dus een hele soort succes. Dat is meest in het kerk en het is ook meest heel gauw uitverkocht. Wij jaren Sandra van Reis met nummer Destination. Dat is dus leuk. En dan gaan we naar de Turboski van duo Upstairs. Van Annette Robben en Luc Klamer. Ik moet nu zien wanneer ik een interview met Annette herken. Maar dat jaren ze wel eens even... We beluisteren er even naar de naaien. Die heet hij stil. Carry you, eerst Sandra van Reis.

0: Radio Spannenburg.
1: Hallo luisteraars, ik ben Annette Robben van Upstairs. En onze nieuwe single I Still Carry You wordt de turboschijf bij Radio Spannenburg.

0: En dat is een prachtig nummer van Duo Upstairs. Die ene die we het in Drenthe noemen in Friesland. Nou, hoe mooi is dan de samenwerking net en vooral in dit nummer. I Still Carry You. Duo Upstairs is nog de turboschip dit weekend. En deze weekend dat we snuwen. Want snuwen, waar we snuwen, hebben we een nieuwe turboschip. Wat die van is dat we nu even hoe vergaderen. Dat komt helemaal goed draaien worden. Dan hebben we Friese muziek, hè?
1: Ja.
0: En vier worden dan hebben we slagers, hè?
1: Ja.
0: En die ben alleger achter elkaar noemen.
1: Oh.
0: En een week later dan hebben we weer een gepresenteerd programma.
1: Doe maar.
0: Van Anton en Anton.
1: Die Anton uit Tirol?
0: Ja, die ben ook nog maar vakantie en dan ben ze erbij.
1: Ja, maar, ja, dat ken. Ja, dat ken.
0: Zo is dat was.
1: Ja, ik wou bijna zeggen, de Anton zit je toch, maar nee, dit is Arne. Ja, Anton, Anton de, oh, die is even naar Zwitserland, Oostenrijk, ja, en Zuid-Duitsland om naar je
0: muziek
1: naar je slagers te zieken.
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: naar je lederhozen voor de tuinplantjes.
0: Ik?
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja.
1: Ja, nee, dat ken.
0: Komt helemaal goed.
1: Ja.
0: Komt helemaal goed, Niels. En wat ik goed komt in die keuze. En dan graag even wat huddere muziek. Ken dat?
1: Graag wat
0: Nou, even een beetje huddere muziek. En krijg als Fiddler's Green is ook iets.
1: Oké. Ja, maar Fiddler's Green, wie wordt rustig. Dus het moet weer iets meer dan... Nee, oké. Okay. Nee,
0: nou, zomaar even.
1: Nee, dan weet ik het nog. Ja, dat ken. Ja, er zijn er genoeg versies van de Irish Rover binnen maken.
0: Ja.
1: En hoe val ik Esther? Genoeg?
0: Nou, ja.
1: Kerst op één hand tellen, twee hand?
0: Nee.
1: Of wat het dan mee?
0: Ik denk wel dat er een stuk of tien jaar binnen, op zijn minst.
1: Oké. Okay.
0: Maar ik ken ze al het zien net.
1: Okay.
0: Tenminste, qua band. Zo, ik ken hem eerst niet de folkmuziek.
1: Juist.
0: Van de Dubliners en gerelateerde bands daarom.
1: Ah, oké. Okay. Nee, prima. Ja, dat ken. Dat is mogelijk. Wat alle gewonnen ken. Ja, we hoeven het huddere muziek. Dus dan komen wij snel uit op de band Dropkick Murphys. Die hun versie duggen op de Irish Rover. En daarna gaan we even naar een Ierse pub daar.
0: Oh jee,
1: ja. En dan bloe ik eventjes meesken wekker horen, want dat wil Arne dus. Als ik klachten binnen, stuur ze naar de app. Ik stuur ze rechtstreeks terug naar Arne van den Berg. Hij woord graag. Nou ja, dan krijgt er hem ik. Dropkick Murphys, mooi de Irish Rovers. En daarachter gewoon de Ramjacks, mooi een Irish pub song.

0: Ja, ze horen op Drumjacks en Iris Pub. Ze kent wel een kwart woord zes, hè?
1: Ja, een nummer over de Ierse pub.
0: Ja, nou, daar is altijd feest, hè?
1: Ja.
0: Ze zijn even wat rustig, maar ik was even wat heftig. Dat hindert ik niks. Meestal met
1: mijn de komst er gelukkig nog even goed van houden. Er is nog geen klachten binnenkomen, dus...
0: Oh, nee?
1: Nee.
0: Oh,
1: ze vinden het goed, dus dat is de...
0: Ja, een paar nummers. Ja, net de hele oren.
1: Met?
0: Nee, dan krijg ik pinnenhollen. Dat kennen
1: ze. Oh, oké. Okay. Nou ja.
0: Nee, maar dit is best leuke muziek. Dus,
1: ja.
0: We hebben vrede jongens ook een oren van deze muziek, toch?
1: Ja, van oude 11 uur.
0: Ja.
1: Van 11 tot 12. Maar ja, dan wel wat meer, nog iets heftiger.
0: Nou, ik kan er net van sliepen.
1: Net?
0: Nee.
1: Maar het is ook net de bedoeling om in dat oren te gaan sliepen.
0: Nee, dat snap ik.
1: Gewoon luister je een wekkerbloem.
0: Dat is
1: het nooit mooi vol op bed, maar...
0: Ja. Ik zoek even naar Bokkenpop, want dat is nog bezig, hè. Er in Oregon, in de Friske Maarten. Ik had een tent als jongen. En Joen, van nou 8 uur jouwe jongen, denk ik, wat dat begint. De treedt nog op. Papa de Grazie en de Beat Crooks en DJ Nicky Lorenzo. Nou, dat werd feest er.
1: Ja,
0: heb je juist zo'n feest gehad? Dat was een jonge feest.
1: Oké.
0: Dus even zien wat er nog meer te doen. Ja, er is nooit jongen, er is jong jongen in Kouden bij de Baptistengemeente om jou beachten en de bundel van Johannes de Heer werd zeker jong. Nou, dat is ook wel heel interessant. En nog interessanter is de band Clannad. Clannad, daar sluiten we met jou.
1: Okay.
0: En iedereen bedankt voor het luisteren. En dan wens ik je een prachtig weekend. En ik denk even een moederdag. Maar dat is... het is elke dag eigenlijk met mijn dag, hè? Vind ik.
1: Maar ja? Goed,
2: nee, juist.
0: En oh ja, de teetun zat Stefan. Stel dat het mooi waar is en de vragen zitten, de teetun hier. Dat moest ik even zeggen. Nou, ik heb nog even luisteren naar Ancient Forest van Clannad. Komt het hier lang bij. En nog een goeie weekend en een goede weekend. Niels, bedankt.
1: Alsjeblieft. Ja.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
2: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
1: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
3: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zo slecht weer is.
1: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de jong en manje te moorn om 8 uur.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl vindt alle dagen de laatste nieuwsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlusteren. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Toonsje om 9 uur.

zetten.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïense president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd en ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Dwarresnij van de Moanne om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt. En ook waaiden steigers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.